0: Os Diabos Vermelhos tentam manter o estilo ofensivo e técnico para seguir no topo.
1: Carrasco nog eens rennen. En dat is een goede lange bal. Ineens Batshuayi. En de goal. Missie Batshuayi doet wat hij al.